0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4GUP Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Welkom bij 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Zelden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Nothing is going to rain today.

sweet a flame. Right before me, its eyes implore me, help.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het Koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst, haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Joort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid

0: rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 mm water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch-instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: 40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.
1: See you next one's rock and roll.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastraalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte, het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte, waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonne met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksii Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. De Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorg over inflatie en de economie vergrootte. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: croissant. Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig blondvuurman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaargewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, welke gitarist speelde in de jaren 70 op de plaat samen met Bob Dylan, Eric Clapton, Rod Stewart, Jackson Browne, Pointer Sister, Taj Mahal en John Lennon? Wel, over deze gitarist gaan we het hebben. En om te beginnen hoor je hem hier in een nummer van John Lennon. Op 3/4 komt er een solo in die is zo soepel en zoet dat hij aanvoelt als een kus, schreef The Guardian over deze prachtige solo van, en dat hoor je zo meteen.

You're the Stand By Me. Met op drie kwart dus die solo van de gitarist Jesse Ed Davis. Over hem gaan we het hebben. Zo direct wat meer persoonlijke informatie. Eerst nog een ander liedje waar je hem heel speels mee hoort doen op dit reggae-achtige All Right for an Hour van de LP Atlantic Crossing van Rod Stewart uit zo midden jaren 70.

Jesse Ed Davis dus, samen met de band van Rod Stewart op het album Atlantic Crossing was dat. En Jesse Davis werd geboren in 1944 in Oklahoma en hij was een zogenaamde Native American. Zijn vader die kwam af van de Comanche Nation, de Comanches, Indianen, ja, dat mochten wij vroeger gewoon zeggen. Nog een andere superster met wie Jesse Ed Davis samenwerkte was Bob Dylan. En dat was op het nummer Watching the River Flow. Bob Dylan die wilde weer muziek gaan maken en die kwam met een rockachtig nummer wat een beetje terug deed denken aan de tijd van Blonde on Blonde. En hij vroeg Leon Russell of hij met zijn band die plaat wilde produceren. En Leon Russell speelde in die tijd, we hebben het over 1971... regelmatig met Jesse Ed Davis en Jim Keltner op drums en ik dacht Carl Radle op bas. En in die formatie begeleiden ze dus Dylan bij dit nummer Watching the River Flow. Leon Russell was toen een beetje op het toppunt van zijn roem. Had met Joe Cocker de wereld rondgetoerd met de Mad Dogs en Englishman Tour. En had ook een plaat opgenomen met een paar Dylan-nummers. Daar draaien we direct zo nog iets van. De Shelter People plaat van Leon Russell. En nu even dus dat Watching the River Flow met een prachtige solo van Jesse Ed Davis.

Heel typerend, die slide gitaar sound van Jesse Adaves, die hier hoort bij Dylan. En die hij ook gebruikte in ongeveer hetzelfde jaar, ik denk 71, op het album Leon Russell and the Shelter People, waar meerdere Bob Dylan covers op staan. En dit is een wat minder bekende, die werd pas later op de plaat toegevoegd als bonus track. Dit is Love -0/No Limits.

Jesse Ed Davis, ik had ooit een plaat van hem. Zonder te weten wie hij was en met wie hij allemaal gespeeld had. En het was met name van dat album Keep Me Coming. Dit nummer wat mij erg aansprak. En wat ook heel erg, nu je het terugluistert, heel erg aan Leon Russell en de sound van de Leon Russell Band doet denken. She's a Pain.

We gaan even terug naar het begin van die samenwerking tussen Jesse Ed Davis en Leon Russell. Die bestond al zo in 1967, zo valt te lezen in het boek. Het prachtige boek wat de zanger van Buffalo Tom, Bill Janowicz, heeft geschreven over Leon Russell. Het heet The Master of Space and Time's Journey Through Rock'n'Roll History. Heel mooi boek, heel mooi heel goed geresearched. Ik heb nog niet alles gelezen van het boek, maar ik vond dus wel een hoofdstukje over de samenwerking tussen Leon Russell en Jesse Ed Davis. En die was onder andere te horen op een plaat van een band die heet Le Cirque. En dat was oorspronkelijk een band uit Texas, die waren naar de Westkust gegaan. Die heette The Outcasts. En Leon Russell besloot een soort psychedelische hippie-achtige plaat met deze band te maken. En met ook invloeden van de Beatles daarop te horen. En die hoor je dus ook, met name in het laatste stuk, in dit nummer Land of Oz van Le Cirque.

0: Een paar jaar later kwam Jesse Ed Davis in contact met bluesmuzikant Taj Mahal en speelde op een aantal platen van hem. En hier hoor je hem in het nummer Checking Up on My Baby, eind jaren 60.
1: I never take one.

Checking Up on My Baby, dus Taj Mahal. En is een opname uit eind jaren 60. En met dat nummer, of met die band die Taj Mahal en Jesse Ed Davis hadden, kwamen ze eind jaren 60 terecht in wat toen de Rolling Stones Rock and Roll Circus heette. En onder die vlag is het nummer ook later nog uitgebracht. En dat is dus wat je net hoorde. En het idee voor deze uitzending over Jesse Ed Davis komt van Franklin Misset, die al eerder een hele mooie uitzending voor mij samenstelde over gitarist Mike Bloomfield. Eind jaren 60 man, ook gitarist. En nu dus Jesse Ed Davis. Dank daarvoor, Franklin. Ik heb een beetje met je research gehusteld. Maar ik draai toch bijna alles wat je voorstelde om te draaien. Om te laten horen wat geweldige muzikant en gitarist vooral die Jesse Ed Davis was. Want hij leeft niet meer. Hij is al in de jaren 80 overleden. Helaas aan drugsoverdoses. Dat was allemaal niet zo fraai, maar daar hebben we het straks nog even over. We gaan naar een plaat die hij produceerde van een muzikant die mij niet bekend voorkwam, Roger Tilson. En dit is van een album wat die Roger Tilson maakte, ook zo rond 1970. Dit is Old Cracked Looking Glass.

We hadden het in de uitzending over Phil Spector al over het concert voor Bangladesh. En ook daar staat Jesse Davis met een enorme cast van... Er staan iets van 5 gitaristen op het podium, onder wie ook Clapton en George Harrison natuurlijk. En ook Jesse Davis is daar van de partij. En een heel mooi nummer van die opname van het Concert of Bangladesh. Billy Preston met zijn fantastische That's the Way God Planned It.

En door die link met George Harrison, die weer via Leon Russell tot stand was gekomen, want Leon Russell stond daar dus ook op het podium bij het Concert of Bangladesh. Hij was een belangrijke figuur in die band daar. Zo kwam Jesse Ed Davis dus ook in contact met George Harrison. En die had een nummer geschreven naar aanleiding van het gedoe met de Beatles eind jaren 60. Toen Harrison zelfs even uit de Beatles was gestapt. En er werd met advocaten gedreigd. En het was, de sfeer was niet al te best. En naar aanleiding daarvan schreef George Harrison het nummer Sue Me, Sue You Blues, hè? De klaag mij aan, dan klaag ik jou aan blues. En dat nummer dat nam Jesse Ed Davis zelf ook op in 1972 op zijn plaat Ululu.

En dan nog even naar zijn samenwerking met Eric Clapton. Die vond al plaats op zijn eerste album. Jesse Davis heet dat. Met een prachtige Indiaan die een soort vredespijp rookt op de cover. Een tekening daarvan. Let even bij dit Wachita's Love Child op de twee prachtige solo's aan het eind. Eerste is van Jesse en de laatste van Clapton waarschijnlijk. Tenminste, zo klinkt hij in de Derek and Domino style.

En het houdt niet op, want Jesse A. Davis was ook goed bevriend met Gene Clark, een van de oprichters van en bandleden van de Amerikaanse band The Byrds. En in 1971 speelde hij op een album van Gene Clark. En hij produceerde dat album ook, zijn tweede soloalbum, White Light. En hij speelde een mooie gitaarsolo op The Virgin.

En een paar jaar later speelt hij ook mee op een album van de Pointer Sisters. En dat doet hij in dit nummer samen met Bonnie Raitt. Dit is Grinning in Your Face.

Ja, we moeten even vertellen dat eigenlijk tijdens een tournee met Rod Stewart en The Faces het helemaal misging met het drugs- en heroïnegebruik van Jesse R. Davis. Iemand die van dichtbij dat meemaakte, zei erover dat Jesse R. Davis die op tour ging met The Faces was een andere dan de Jesse R. Davis die terugkwam van die tournee met The Faces. En hij kwam terecht in een appartementje in Venice Beach, waar hij alleen veel tijd alleen doorbracht, in een soort kluizenaarsbestaan leefde als heroïne junkie. En we gaan naar een album uit 1986, waar Jesse R. Davis de poëzie en de teksten gebruikte van een andere Native American artist, John Trudell, die ook activist was. En het resultaat van deze samenwerking hoor je dus op het album A.K.A. Graffiti Man. En Bob Dylan was heel complimenteus over dat album toen het uitkwam in 86. En ook Jackson Browne was er zeer over te spreken. En volgens de man die een groot deel van de research voor deze uitzending deed, Franklin Missette, was het een zeer onderschat en over het hoofd gezien album. We horen van dat album nu Bombs Over Baghdad.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, die 56 jaar oud was. Hij raakte op 6 augustus zwaargewond tijdens een duinbrand bij Oudorp en overleed krap een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit de Olympiakazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, begeleid door een erehaag van collega's. Servië koos bij de bestrijding van een enorme brand in natuurgebied Deliblatska Peskara, 50 kilometer ten oosten van Belgrado, voor Russische hulp in plaats van het eerder aangeboden EU-aanbod. Russisch Ilyushin 76 vliegtuig, dat 42.000 liter water kan uitstorten, landde in Nis. Bulgarije verleende hiervoor een speciale ontheffing. De brand, die al een maand woedt, beslaat inmiddels 3.500 hectare. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen, is een veelbelovend nieuw medicijn ontwikkeld. Het middel grijpt in op de oorzaak, een tekort aan orexine. Het is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten, want een Europese goedkeuringsaanvraag wordt eind volgend jaar verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
3: 1977.

0: De opener van L. Peters, episode 133, 27e deel, letter F-albums, was met Solution. Het album Fully Interlocking was hun vierde plaat en de derde keer dat we ze in de L. Peters-reeks tegen gaan komen. De track die ik kreeg van het album uit 77 was Empty Faces.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Maar natuurlijk heb ik nog meer voor je. Onder andere twee andere albums uit de jaren 70. Ik heb voor je Further Adventures of Bruce Cockburn. En 1978 van Bruce Cockburn natuurlijk. En het meeste werk van deze week, dat komt van Stevie Wonder uit 74. Fulfillingness, First Finale. Niks uit de 60's vandaag, maar wel twee uit de 80's. Fugazi uit 84, Marillion. En zo krijg je een track van een band uit België, Front 242. Het album Front by Front uit 1988.
2: Geen leeftijd, geen hokjes, alleen muziek. 40 Up Radio.

Na Solution uit Groningen nog meer muziek uit de Lage Landen. De band kwam uit België, uit Aarschot, Front 242. En mijn vriend en buurman Jules is er een enorm fan van. Dus die wordt hier heel blij van allemaal. Het is hun vierde album, Front by Front, uit 88. Nu track 2.

0: Een dubbele dosis electric body music van Front 242. Eerst hoorde je Headhunter en daarna Im Rhythmus Bleiben. Maar dat had je misschien wel geraden. Beide van het album Front by Front.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: We gaan naar de hoofdmoot toe van vandaag. En zoals ik al eerder zei, die komt van Stevie Wonder. Hij staat 7 keer in de L. Peters-reeks, wel allemaal een keertje eerder. Met een gewoon doorsnee album uit de jaren 60 voor Once in My Life. Maar de meeste werken, daar beginnen we nu mee. Want die heeft hij met name in 1970 en daarna volop gemaakt. Tot en met Songs in the Key of Life natuurlijk. En een van de albums die ervoor zat, nog sterker, het album dat daar precies voor zat, is het meesterwerk van deze week. Het was alweer zijn 17e uitgekomen, 22 juli 1974. Fulfillingness First Finale. Een single die er vanaf kwam, die krijg je nu. En die was gericht aan Richard Nixon. You Haven't Done Nothing.

0: meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.
1: 1974.

0: was een indrukwekkend rijtje albums dat Stevie Wonder afleverde tussen 1972 en 1976. Music of My Mind, Talking Book, Inner Visions, Songs in the Key of Life en ergens daartussendoor ook nog deze Fulfillingness First Finale. De dubbele dosis, They Won't Go When I Go. En daarvoor natuurlijk You Haven't Done Nothing. Nu naar symfonische rock. De tweede van Marillion is Fugazi.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.
2: Music. No Filter. 1984.

soundtrack van de tweede van Marillion Fugazi. We gaan de band nog heel wat keertjes meer tegenkomen. Moet je geduld hebben. Nu gaan we naar Canada toe. Achtste album van deze zanger uit Ontario. Bruce Cockburn heet Further Adventures of Bruce Cockburn. Een dubbele doos.

0: Rainfall, twee tracks van de achtste van Bruce Coburn uit 78. Further Adventures of Bruce Coburn. We krijgen nogal meer van de man in deze L. Peters-reeks. Nu terug naar dit.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Fulfillingness First van Ali met Stevie Wonder.
2: 1974.

vandaag Stevie Wonder. Heaven is 10 zillion light years away. En dat is een flink eindje vliegen, kan ik je melden. Ik heb er nog eentje te gaan voor je. Die komt van het album waar ik vandaag mee begon. Fully Interlocking, Solution, Sonic Sea, om de tijd vol te maken. Zo, na de uurwissel, Leo van der Goot. Ik ben er volgende week weer met een uur rondje L. Peters. Onder andere dan sowieso de voorlaatste Letter F album uitzending, maar ook een meesterwerk van Tom Petty, Full Moon Fever, plus nog vier andere albums van Kent Heat, Peter Hamill, Del Shannon, jawel, en Michael Chapman. Ik wens je een hele fijne week. Pas op!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanoever. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westoever effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guy-Spinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja, je luistert naar Hans van den Burg met zijn Why I Quit Composing. Waarin die liedjes draait die je echt niet op de nationale radio hoort. Nee, en zelfs ook niet bij die DJ, inderdaad. The Groundhogs begon ik mee, met Cherry Red, lekkere stoner rock. En daarna The Move, hippie muziek, Fire Brigade. En Fire Brigade is heel actueel. Met in verband met al die inbraken bij de brandweer. Door de onderwereld die dan die zware materialen nodig heeft bij andere inbraken. Lekker toch, gewoon. Het gaat goed. Heel goed, want luister maar, ik ga ook dit draaien. Dat is leuk. Cage the Elephant.

Kings of Leon. Sex on Fire. Toe maar, joh. Cage the Elephant daarvoor met Ain't No Rest for the Wicked. En in verband met Cage of Leon met Sex. Ik denk, ik heb twee ondeugende nummers klaarstaan, zeg maar. En een daarvan is deze. Ja, je gelooft het niet. Het is een soort appelsap, eigenlijk. Maar ze zingen het echt. Ella Fitzgerald. There's a lull in my life.

Lisa Marie. Lisa Marie. Lisa Marie en Malcolm McLaren. Met Something's Jumping in Your Shirt. En daarvoor, er is een lul in mijn leven. Er is een lul in mijn life. Maar daar bedoelen ze natuurlijk gewoon een lullaby mee. Een liedje, dat was Ella Fitzgerald. Ja, dat zijn zomerse nummers met een beetje knipoog natuurlijk. En, maar we gaan iets draaien van nu hoor. Dit is een Audrey Wilde met A Simple.

Ja, dat is natuurlijk een keuze. Om zo'n lange outro te maken. Talk. En ik ben weer eens een keertje in een romantische bui. Want we hebben het weekend hebben wij in Friesland gespeeld. Tenminste met Buddy en de Bombies. Ik heb een groepje met alleen de Bombita's. En ik ben Buddy Odor natuurlijk. Dus dat is Buddy en de Bombies geworden. We speelden in Friesland 3 keer. 3 avonden lang. En daar raakte ik in een romantische bui. Doordat er iets gebeurde. En dus ik denk, kom ik draai talk, it's you. En dat is, dat heb ik altijd, dat ik mensen ontmoet waarvan ik zeg, goh, ik voel me nou zo dat je is naar, dat we samen is naar, ja, samen ook nog, weet je wel. Ongelooflijk. Naar dat en dat nummer moeten luisteren. Dat heb ik dan met talk, it's you. En daarvoor Audrey Wilde, die een simpel zong. Maar ook heel veel van Bowie heeft, zeg maar. Of tenminste, allebei deze nummers deden me aan Bowie denken. En misschien wordt dat de nieuwe Bowie, die Audrey Wilde. Want ik zoek hem maar eens op. Hij ziet er in ieder geval excentriek genoeg uit. Dat zeker. We zitten nu op het half uur weer. En ik wil even laten horen 2 thema's die hier in de popmuziek bestaan. De ene is dit. Die 3 akkoorden.

0: Je luistert naar 40 Up Radio met Hans van den Burg en zijn programma Waya Quit Composing.
1: Ja, dat was eventjes een bumpertje wat ik gemaakt heb. En je hoort het helemaal niet dat ik het instart en zo, dat soort dingen. Goed, Sam, wat ben ik weer lekker bezig. Goeie nummers ook allemaal. Dem, Gloria, dat is echt een nummer wat ik, een van de eerste nummers die ik op gitaar kon spelen. Dat is een E-D-A. Hè? Dat gaat zo heen en weer de hele tijd. En ook het volgende van Die Ombres. Ook Let It Out, Let It All Hang Out. Ook die drie akkoorden. En het lijkt heel veel Jonathan Richman. En verder ook nog heel veel andere mensen. Even dit. Lekker tussendoor. Indrukwekkend. Een plaat die zij maakt, zoals ze zingt, zoals ze eruit ziet. Noem maar op. Zo lekker dit.

Ja, Lola Jong was dat. Met Messi. En ja, eerst dan denk je van waarom zou ze over een voetballer zingen, weet je wel. Maar zij bedoelt alles wat ze in haar leven heeft meegemaakt nogal Messi was. En dat ze op een gegeven moment afgekikt is en er bovenop is gekomen. En goed, dit was haar eerste hit. En voor de rest moet je eens even naar die albums of albums luisteren van haar, denk ik. En Split Ends met I Got You, dat zit ook weer een verhaal aan vast natuurlijk. We hebben met hen in Paradiso gespeeld, maar toen wij speelden in het naprogramma, zeg maar, van Split Ends. Hadden ze toen nog, en hebben ze in het hoekje van de zaal, hadden ze een extra podium. Wij begonnen nadat Split Ends was afgelopen. Toen zij in Paradiso speelde en wij begonnen meteen, dat was een beetje de afspraak, en meteen liep ook de hele zaal leeg. Goed, even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, houden jullie van koken met insecten? Ik bedoel, ze zeggen niet veel, maar het schijnt heel gezellig te zijn om te koken met insecten. Dat is... Luister maar.

Captain Sensible. Man, man, man. Van, hoe heet de band? Hoe heet de band waar Captain Sensible in speelde? En wil je erop reageren? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Welke band speelde Captain Sensible? En daarvoor de Sporting Groupies met Cockroach, met over insecten koken. Dat wordt op een gegeven moment noodzakelijk, omdat alle beetje behoorlijke eten uit de wereld wordt geholpen. Maar daar ga ik het verder niet over hebben. Ik ga afsluiten. Ik vond het weer heel fijn om voor jullie dit programma te maken. Het is maar een uurtje. Ik heb eigenlijk heel veel te vertellen. Maar dat kan niet. En dus gaan we volgende week weer gewoon vrolijk verder. En dit is Los Lobos. En die staan op 1 overal, weet ik veel, met La Bamba, maar dat is echt het minste nummer juist wat ze ooit gemaakt hebben. Ze zijn veel beter dan dat nummer. Leuk nummer, het gaat niet om. Trini Lopez, geloof ik, La Bamba. Maar dit is bijvoorbeeld Little Japan. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zou op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloten donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index daalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocy, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocy beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.